0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

0: A.K.A. Mojo Dell.
1: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internet.

zon schijnt op die zee bij Gordon's Bar. En ik zie waar ik kijk, die gezichten van die land. En ik zie langs die pad hoe die veld brandt. Die struggle is voorbij, de nieuwe tijd is lang al daar. Maar die rijkers wordt rijker en die armen krijgt zwaar. En ik zie op die teerpad naar Muizenbergstrand die checks van Kailitsja en die plakkerskamp.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirsky. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden. Het abonnement is tot en met 31 augustus geldig. Het kabinet reserveerde €118 miljoen voor deze kortingsactie. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond tussen 10:30 en 11:30 ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. Rond 11:00 vielen 3 verdachten haar appartement in de Rotterdamse wijk Prinsenland binnen, waar bewoners werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw bevrijdde zich rond 11:30 in Oud-Alblas. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23 kilometer.
1: File. Ik zit weer in een file.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirsky. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI datacenter boom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden. Het abonnement is tot en met 31 augustus geldig. Het kabinet reserveerde €118 miljoen voor deze kortingsactie. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond tussen 10 en half 11 ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. Rond 11 uur vielen 3 verdachten haar appartement in de Rotterdamse wijk Prinsenland binnen, waar bewoners werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw bevrijdde zich rond 11:30 in Oud-Alblas. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

Gerrit zegt als ik hem leeg drink, dan weet jij wat dat beduidt. Zij knikt ja en plots ontdekt ze

de politievlaag Blauw-Vlaanderen. Wie er op hem heeft geschoten, maar die staan ons slechts nog Ida.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. Vier bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht twee mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

zou ik het weer zo doen? Zou ik het weer zo doen? Ik brandde me zo vaak de mond, als ik weer zei waar het op stond. Verknoeide vaak een goede zaak. Zou ik het weer zo doen?

verlangen op. Het ging vaak goed. Vaak miste ik de moed. Zou ik het weer zo doen? Zou ik het weer zo doen? Voor de liefde heb ik ook geknokt, maar al te vaak toch fout gegokt. Het ging voorbij en ik was weer vrij. Zou ik het weer zo doen?

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stamde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. Vier bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht twee mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stamde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht 2 mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: is de Rosso Express met André en Dave.
1: U heeft er zin in, dat zie ik.
2: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
1: Ja, is toch ook zo?
2: Ja, zeker weten.
1: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
2: Nee.
1: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
2: Kijk.
1: Is toch mooi of niet?
2: Ja, geweldig.
1: Veel plezier, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: De Rosso Express.
3: Hallo, daar zijn we weer.
1: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
4: De Rosso Express.
1: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
5: André.
1: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
5: Het is zaterdag.
1: Wat is zaterdag?
5: De uitzending.
1: Zaterdag? Nee, zondag.
5: Nee, zaterdag.
1: Helemaal in de war, die vrouw.
5: Ja, nee, het is zaterdag.
1: Dan nee, hoe kom je daar naar bij?
4: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rosso Express. Met André en Dave.
6: Echt waar?
1: Nou, oké.

0: Dave?
1: Ja?
0: Vraag mij als alle knopjes goed.
1: Bij mij wel, maar dat is altijd al geweest. Bij mij staan alle knopjes goed.
0: Nou, oké, goed.
1: Maar is dat bij jou ook?
0: Check, dubbel check. Ja.
1: Jij zegt het. Dus, nou, dan staat hij goed.
0: Ben ik te horen?
1: Ja, je bent te horen. Maar volgens mij klink ik nog een beetje anders.
0: Jij klinkt wat zacht.
1: Ja, ik kom even bij jou.
0: Oké, welkom luisteraars in een nieuwe aflevering van de Rozo Express voor zaterdag 25 juni. En zoals gebruikelijk komen we met ons wisselalbum. En dat is deze week het wisselalbum van BZN. Met als titel Summer Holiday.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ga je ook op zomervakantie? Ja, ik heb wel een zomervakantie.
0: Ja, ik heb komende week.
1: Nou ja, de komende 4 dagen ben ik nog wel online, zoals dat heet, tenminste online voor dingen. Dus ik doe aanstaande dinsdag gewoon nog een aflevering van Back to the Oldies, als het niet te warm is, maar dat denk ik niet. En dan ben ik er ook eventjes een weekje niet, zeg maar.
0: Nou, lekker toch?
1: Ja, dus dan ben ik er sowieso ook even een weekje niet. Dat is ook wel lekker.
0: Ja.
1: Lekker even een soort vakantie houden, dat is van belang.
0: Zo is het. Nee, ik ben er ook volgende week niet. En dan in september ook nog. 2 weken ben ik er dan niet.
1: Nou, ik ben er voor de rest wel. Maar ik ben er 1 week in september ook niet, trouwens. Dat is de eerste week van september. Dan ben ik er ook niet. Maar voor de rest ben ik er wel.
0: Nou.
1: Dus de luisteraars hoeven niet te denken dat ze mij te veel hoeven moeten missen.
0: Even bij deze de huishoudelijke mededelingen.
1: Aan mij erbij. Ja.
0: Trouwens, het eerste nummer dat we draaiden van BZN, dat was van The Summertime.
1: Ja, nou lekker toch?
0: Toepasselijke kanten.
1: Ja, Tineke op Radio Laren begon met Chanson d'amour van BZN. Dus,
0: Oké.
1: Nou ja, goed, dan zitten we in de BZN-sfeer.
0: Ja, we hebben trouwens veel nummers uit groepen en et cetera uit Volendam in deze uitzending.
1: Dat klopt.
0: Dus.
1: Daar weet ik alles van.
0: Ja. Goed, ik ben nog niet zo goed bestemd. Ik moet eerst nog even koffie drinken, dus vandaag.
1: Nou, dan kun je het beter aan mij overlaten.
0: Nou.
1: Dan komt mijn zoetgevoorste stem, die komt dan weer tevoorschijn. En die gaat dan,
0: goed.
1: Die gaat dan de rest. Nou, namens mij een hele goede morgen, luisteraars. En welkom weer bij deze aflevering van de Rozo Express.
0: Is dit candlelight? Of,
1: Nee, dan moet het zo, hè? Jij weet dat alles bij elkaar komt.
0: Weet je waar je nou op lijkt? Of Johan Derksen.
1: Nee.
0: Heb je dat programma gescoord?
1: Nee, Johan Derksen. Ik lijk niet op Johan Derksen.
0: Dat is ook over die stem.
1: Nee. Ja, dit is Candlelight, je weet het wel. Jij in een lieverij. In de wei. In mij. Nou, dat was... En toen kwam jij in mij... Oh nee, dat mag ik niet zeggen.
0: Ik ga muziek draaien.
1: Dit wordt helemaal niks meer.
0: Dit trek ik niet meer, hoor.
1: Goedemorgen, dames en heren. Bij deze. Straks natuurlijk nog heel veel leuke informatie.

0: Robbie Valentine was dit. Met Don't Give Up on a Miracle. Nou, dat doe ik nooit.
1: Nee?
0: Nee.
1: Ja, maar het grote...
0: Laat me komen, die wonderen.
1: Nou ja, kijk, pas op met wat je zegt natuurlijk, hè.
0: Waar, hoezo?
1: Nou ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
0: Nee, dat is waar. Nee, dat is waar.
1: Ja, ja toch?
0: Ja, je moet ze alleen tegenkomen, hè, af en toe. Oké.
1: Ja, nou kijk naar mij.
0: Ik heb het over wonderen dus, hè. Dat was een inkoppertje.
1: Dat is waar. Oh,
0: dat was een inkoppertje.
1: Het wordt weer zo'n dag vandaag. Wat misschien wel heel leuk is, we gaan het straks even hebben over duizenden badeentjes. Ja, we gaan het over
0: badeentjes. Van die gele badeentjes?
1: Ja, we gaan het over badeentjes hebben. En natuurlijk nog heel veel meer wat te doen staat de komende dagen en de komende weken. Want er komen natuurlijk nog wel leuke vakantiedingen ook aan.
0: Badeentjes.
1: Ja, badeentjes.
0: Ik moet even op mijn inwerken dan.
1: Moet je dat op je in laten werken? Maar hoe dan?
0: Nou, dat gewoon moet ik even op mijn in laten werken. Daar heb ik misschien wel 3 uur voor nodig, maar goed.
1: Ja.
0: Het programma duurt toevallig 3 uur, dus ja.
1: Nou, dat is één ding wat zeker waar is. Ja, dat is één ding wat zeker waar is. We gaan het natuurlijk nog veel meer hebben over wat er de komende tijd te doen is in Oosterhout. Dus onder andere ook in de kermis komt er weer aan in Oosterhout. Dus die komt eraan. En wat ik al zei, badeentjes in Breda.
0: In Breda, en die zwemmen dan naar Oosterhout?
1: Nee, die zwemmen niet naar Oosterhout.
0: Hè?
1: Nee, maar je hoort later wel hoe het zit. En dus dat allemaal gaat allemaal nog gebeuren. Maar natuurlijk is het hoog nodig tijd nu voor...
0: Nou?
1: Deze.
0: Oh.
1: Ja. En gaat hij het nog zeggen of niet?
0: Ik denk het niet. Nee.
1: Dan moet ik het maar doen. Ja, dan moet ik het maar doen.
0: Ja.
1: De ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gaubits.
2: Goedemorgen, luisteraars. Staat u al en klaar? Rechtop graag, de armen voor u op schouderhoogte. En beide armen gaan van voor naar zeewaarts. Goed aantrekken en weer voor terug. Ze blijven op schouderhoogte. Zee en voor. Daar gaan ze. Ja, trek aan en voor. Aan, voor. Hoofd op, rug recht. En niet door de knieën veren. Alleen de armen. Trek, trek. Op zee en voor. Zee. Even volhouden. Halt maar. En ontspannen de armen. Armen zeewaarts. We gaan kringen maken. We gaan met de armen van zeewaarts naar omlaag, gekruist, langs u heen naar boven toe. Ze komen weer zeewaarts. En zo gaat u door. Nu zwaait u kruisend voor u langs. Rondjes maken. En veer nu mee. Veren. Als de armen langs u heen gaan kringen maken. Veer door de knieën. Weer door de knieën. Toe maar. Gaat goed. Ja. Op. En om. Strek ze goed. Even nog. En nu stoppen. Zo. Die zijn lekker moe. Laat ze maar losjes uw armen naast u. En dan maakt u een spreidstand en laat rondbuigen. Opzij naar links en links. Dan naar rechts en naar rechts. Hangen en buigen. En naveren. Andere kant. Buig naar links en buig naar rechts. Toe maar, het hoofd doet mee. Probeer de tweede keer wat verder te buigen. En even stappen. Goed. Als we de spreidstand flink groot hebben, buigt u eenmaal voorover. Dan komt u rechtop en u buigt weer net als straks opzij naar links en nog eens links. Eenmaal voorover, recht weer op, naar rechts opzij, naar rechts opzij. Neer en op, naar links, 1 en 2. Aan de vloer, rechtop, naar rechts, handen op de vloer, rechtop, opzij, opzij, op de vloer, en rechtop, naar rechts, ga maar door. Ja, houd uw benen gestrekt, nu mooi opzij, nu eenmaal op de vloer. Goed, armen omhoog. We gaan nog even een zwaai maken. En die zwaai van gewoon hoog tussen de benen door met een diepe rondbuiging. Knieën buigen nu mee. En zwaai weer hoog terug. Dus diep omlaag en rustig weer hoog. Zwaai laag tussendoor. Hoog weer op. Uitademen. Inademen. Neer zwaai diep. Goed door de knieën veren. Ga maar rustig door. Nog tweemaal. Tot zover. We zijn klaar voor vandaag. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
1: Ja, dan moet ik het hem even doen, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja, let op, hoor. Daar komt hij aan.
0: Daar komt hij. Even voor de opname dus, hè. Nog een keertje. Voor de mensen die niet op tijd waren met twee knoppen in te trekken.
1: Ja, nou heb ik hem al gedaan, twee keer.
0: Oké. Nou, goed.
1: Ja, je moet het wel een beetje...
0: Hoor je in de herhaling dan wel. Hè?
1: Een beetje houden, hoor.
0: Ja.
1: Ja, je moet hem wel een beetje houden, hè.
0: Oké. Nee, nou was het weer net te laat met de opname.
1: Ja. Ja.
0: Ja, net te laat.
1: Nou, ik heb zo'n bellenblaas ding gekocht. Je hebt hem net gezien.
0: Ja.
1: En ik had hem naar Jolanda toegestuurd. Heeft dat erin zingen in functie? Ja, het heeft wel degelijk een functie. Het maakt de bel ook groter. Je kan ze nog groter maken. En je ziet bij die eerste, maar dat komt omdat ik mijn camera niet helemaal goed had. Zie je ook dat de bellen in de bel komen te zitten. In die grote bel komen te zitten. Hoe meer geluid, want je mag ook ander geluid maken. Maar je mag er ook in praten. Maar dan moet je wel heel veel praten. En ik doe expres zo'n toon.
0: Daar heb je moeite mee, of niet?
1: Nee, maar dan moet je wel heel hard praten. En je wil harder praten, je wil meer geluid hebben. En dan moet je er zo'n toon in zetten. En dan hoe groter je dat doet, hoe groter die bel wordt. Dus bel wordt. Dus zo zit het eigenlijk wel. Dus Jolanda, ja, zo zit het eigenlijk in elkaar.

0: die vloer dan wordt.
1: Oh ja, nee, dat moet je dan ook weer niet hebben.
0: Nee.
1: Nee, oké. Okay.
0: Is voor ons niet erg, maar voor de rest.
1: Verzinnen.
0: Dat is voor ons niet erg, maar voor de rest. Ja.
1: Ja, nee, inderdaad. Nee, dat klopt. Dat ja, wil je ook niet
0: dus,
1: hebben.
0: Dus ja. Dus,
1: oké. Okay.
0: Nou ja, dat dus.
1: Ja, dat dus.
0: Ja.
1: Ja.
0: We gaan muziek draaien.
1: Je had het er net over bad-eentjes.
0: Ja, nou dat gaan we zo meteen doen.
1: Dat gaan we zo meteen. Oh, je ja, bouwt de spanning een beetje.
0: Nou, weet je waarom? We hebben net al veel gesproken woord gehad van de ochtendgymnastiek. Dus ik heb zoiets van,
1: ja,
0: dan doen we dat
1: ja,
0: na de volgende.
1: Dat is ook zo, ja.
0: Doen we
1: ja,
0: dat na de volgende.
1: Ja, klopt.
0: Ja, gaan we doen.
1: Als we het zo two-man show, hè?
0: Ja, nou ja, dat geeft ook weer niet. Maar dat is op zich, geeft dat natuurlijk misschien nog meer luisteraars. Maar daar moeten we ook weer niet aan willen. Straks, ik heb nog een verzoekplaat liggen en dat heeft een, daar zit een boodschap achter. Dus
1: okay.
0: Daar moeten we straks even naar kijken, André. Maar dat komt straks uit.
1: Oké, okay. Goed. Tijd voor Cynthia.

0: uit Volendam. Dit was Mon Amour met La Gomera. Het komt allemaal uit 2013. Ik moest even tellen.
1: Kan je het?
0: Moest even tellen.
1: 1, 2, 3.
0: Ja, komt wel. Komt wel.
1: Ja, zo kun je nog wel even doorgaan. Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik denk van ik ga jou even helpen met tellen, want anders dan kom je er niet meer
0: ja,
1: uit.
0: Ja, nee, want het is ja, zo moeilijk. Hè?
1: Ja.
0: Ja, zo vroeg. En dan al moeten tellen.
1: Ja, 1, 2, 3.
0: En achteruit?
1: 3, 2, 1. Ja, het is allemaal niet zo moeilijk hoor, om te doen.
0: Okay, ja. Nou,
1: nee, ja, ik vind het wel. Het is allemaal niet zo moeilijk.
0: Wat een onzin allemaal, hè?
1: Ja.
0: En daarvoor draaiden we trouwens Cynthia met uit 2019, kwam zij. Met Meet Me on a Summer Day.
1: Nou, ik moet jou ontmoeten op een summer day. Even denken.
0: Jij moet mij ontmoeten op een summer day.
1: Jij zegt Meet Me on a Summer Day.
0: Oké, die moeten we even inwerken. Oh, ik heb het ook gezegd. Ja.
1: Ja. Ja, hoe moet dat?
0: Die processor hierboven, die werkt heel hard.
1: Nou ja, die
0: processor die ik hierboven mijn ogen heb, hè. Dus.
1: Ja. Hey André.
0: Ja, vertel. Wat wil je kwijt?
1: Vrijdag 21 augustus tot en met woensdag 26 augustus verandert het centrum van Oosterhout in, jawel, een kermisterrein. Nou, verspreid over het slotjesveld, de slotbaan en natuurlijk niet te vergeten de markt kunnen bezoekers genieten van ruim 65 attracties, spelletjes en eetgelegenheden. Dus ja, jij gaat er ook altijd naartoe. Je gaat ieder jaar ook even over de kermis heen huppelen.
0: En de badeentjes zijn ook aanwezig.
1: Nee, die zijn er niet. Ja, misschien wel. Ik weet niet. Maar die badeentjes.
0: Die zo rond.
1: Ik bouw de spanning gewoon even op. Want die badeentjes die komen later.
0: Oké.
1: Okay. Ik ga de spanning even opbouwen. Nou, voor de liefhebbers van snelheid en spanning kunnen hun hart ophalen bij het slotjesveld en de slotjeslaan. Want daar staan onder andere Toxic, Destroyer, Tornado, Techno Dance, Future Dance, Speed Factory en Haunted Hotel. En natuurlijk zorgen voor spectaculaire ritten. Maar ook de Muziek Express, Snowjet, Fantasy Jump en Grand Canyon zijn natuurlijk gewoon weer terug. En er is ook nog een VR simulator. Die is trouwens, dat is best een keertje leuk met een VR-bril. Ik heb het ook een keer gedaan. Pas geleden nog. Nou ja, leuk was dat niet, maar het was wel gaaf om te zien. We hadden op het werk, daar gingen ze mee door het hele land bij overheidsgelegenheid instellingen. En het is ook een groep van een universiteit. En die deden dat voor overheidsinstellingen was gevraagd. En dan ga je met een VR-bril. Ga jij in dit geval ga je naar Oekraïne. En dan zie je dus wat er gebeurt in Oekraïne. En ook dat je dus moet gaan schuilen als kind zijn. Dat je heel snel naar de schuilkelders toe. Je bent dan ook in die schuilkelder aanwezig.
0: Dat is heftig.
1: Je bent dan ook in die schuilkelder aanwezig. En je kijkt ook rond in die schuilkelder. Dus je kan ook alle kanten van die schuilkelder zien. Waar dan die kinderen, maar ook die ouders. En ook in een ziekenhuis. Waar dus ook een ziekenhuis in een schuilkelder zit. En waar dus ook van alles kan gebeuren. Als er dus weer een bombardement is en zo. Je duikt er dus mee in. En je gaat er dus ook mee. Maar je ziet dus ook, daarna dan ga je naar buiten toe. En dan zie je dus wat er gebeurd is. En dat gaat allemaal met een... En dat is met die VR-bril. Dus dat kun je dat dus doen. Maar je kan dus helemaal rondkijken. Dus je ziet dus gewoon wat die personen zien, zie jij ook. En dan kijk je helemaal rond met die VR-bril. En je bent dus in die ruimte op dat moment. Dat is best wel
0: apart. Dat is best heftig.
1: Het was best wel heftig. Maar dan kun je dus zien hoe zo'n VR-bril werkt. En sommige mensen kunnen er heel slecht tegen. Ik vond het heel gaaf om te doen.
0: Ja, maar eigenlijk voor je hersenen is het echt een hoe heet dat? Ja, echt een hoe heet dat? Een beleving.
1: Ja.
0: Je beleeft het echt. Ja.
1: Nou, inderdaad. En dat is ook het belangrijkste. En natuurlijk, maar terug naar de kermis van Oosterhout dus. Want het ging over de VR-bril eventjes. Want er is dus een VR, is er dus ook bij. Is er natuurlijk ook voor kinderen heel veel. Denk maar aan de Happy Spider, Baby Flug, Superjet, Star Wars 1988, Flying Jumbo, Minicars, nou ja, goed, Baby World, Buggy Ride. Dat is allemaal er ook te vinden. En nog heel veel meer. En natuurlijk ook van die grijpautomaten. Hè? Die zijn er ook weer zijn er ook weer heel veel. Dus allemaal leuke dingen op de kermis in Oosterhout.
0: Mijn favoriete, mijn favoriete attractie blijft nog steeds Muziek Express.
1: Ja, dat weet ik.
0: En dan zo lekker vooruit, keihard. En dan keihard achteruit. Heerlijk.
1: Ja, dat is jouw favoriete. Ja.
0: En,
1: dat is jouw favoriete.
0: En die spin, die vind ik ook altijd, heel gaaf.
1: En je kan natuurlijk ook altijd poffertjes eten, popcorn eten, suikerspinnen, lumpia, snacks, friet, snoep, noten, ijs,
0: alles
1: vers fruit.
0: Alles om elkaar.
1: Ja, de traditionele Hollandse gebakskraam. Nou, kijk, dat hebben wij, dat doen wij regelmatig. Dat wij gekke dingen door elkaar heen eten. Ja. Ja, maar er is ook een draaimolen, een zweefmolen, een luchtschommel.
0: Dus in jouw ene hand bijvoorbeeld een oliebol en in de andere hand bijvoorbeeld een lumpia, zeg maar.
1: Ja, ja, maar dat is dus een, er is dus ook een nostalgische kermis met nostalgische dingetjes. Rupsbanen, ballenfontein en ga zo maar door. Ja. Die zijn er dus ook allemaal. Dus, de kermis in Oosterhout, die is er van vrijdag 21 augustus tot en met woensdag 26 augustus. En ja, dat allemaal op de Slotlaan natuurlijk. En het Slotjesveld en de Markt.
0: Ja.
1: Daar is het allemaal op te vinden. Dingen gesproken, André. Over Volendam gesproken.
0: Ja.
1: Ja. Een combinatie tussen Roger Whittaker, absoluut niet uit Nederland, en Volendam. Met Arnie Schilder. Dit is Perfect Day.

0: Het was heel simpelweg een duo de trouwens. Ze noemden zichzelf Popcorn. Maar het was gewoon een simpelweg een duo. Kijk of André weet wie het duo was.
1: Nee, weet ik even.
0: Nou, als je goed geluisterd had, dan hoorde je één stem heel duidelijk.
1: Ja, nee, maar ik was even ergens mee bezig.
0: Ja, dat moet je niet doen tijdens dat programma. Uitzoeken. Dat moet je niet doen tijdens het programma. Nee, want wie was dit duo? Pak hem even een stukje terug. Zet hem even een stukje terug. Kijk of dat je de stem kan herkennen van de dame. Zet hem even een klein stukje terug. Midden in het nummer of zo ergens. Niet helemaal het nummer, want zet hem maar gewoon eventjes neer. Okay. En laat hem maar zakken. En dan... Eén stem is heel duidelijk te herkennen.

0: Sjoutje Smit?
1: Nee.
0: Nee. Ik kan het even niet, niet uitspringen.
2: Nou, de mannelijke stem is van Rook Williams en de vrouwelijke stem is Ria Valk.
0: Oh, Ria Valk.
2: Dus heel simpelweg. Popcorn. En okay. Just See Him Go. Dat was de enige single die ze samen maakten, nou, trouwens. Maar dat heeft terzijde. Single komt in 1970. En ja, ik vond het wel leuk om deze eens een keertje om dit ook te laten horen. Natuurlijk sowieso. En daarvoor een bijzonder duet tussen Roger Whittaker en Arnie Schilder. En Perfect Day uit 1996 ook nog. Ja, de André.
0: Ja.
2: Dan zit je te wachten op die eentjes, hè?
0: Ja. Dan ga je zeker in 2 uur.
2: Ga ik in de 2 uur? Ga ik lekker in de 2 uur doen. Trouwens.
0: Ik voelde het aankomen.
2: Trouwens, weet je wat de Europese Unie wil gaan doen?
0: Nou, dat eentjes.
2: Nee. Nou, de Europese. Niet de Europese Unie, maar de Europese Centrale Bank eigenlijk, moet ik zeggen.
0: Nou.
2: Ze komen met nieuwe dollarbiljetten.
0: Oh ja.
2: Met nieuwe eurobiljetten. Ja. Niet dollarbiljetten. Ja. Eurobiljetten.
0: Ja, ik heb mijn portret heb ik alleen ingediend.
2: Ja, natuurlijk. Nou ja, goed. Ze hebben dus al verschillende dingen tevoorschijn gehaald. Een ijsvogel, Beethoven en ga zo maar door. Nou, je kan je voorkeur zelfs doorgeven, hè? Dus je kan je voorkeur doorgeven voor de eurobiljetten. Welke dat eventueel jouw favoriete, wat jouw nieuwe biljet gaat worden. Wat je ervan vindt. En er zijn verschillende opties. En je kan erop klikken en dan kun je die gaan bekijken. Dus wat ik al zei, Beethoven zit er onder andere bij. En ga zo maar door. En er zitten echt wel leuke dingen bij. En je kan dat gewoon doen. Ik zie hier ook onder andere, volgens mij is... Dit met, hoe heet die zangeres nou toch? Volgens mij is dit... Oh, nou kom ik er niet op. In ieder geval een zangeres. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook met Beethoven. Je hebt het met allerlei mensen. Dus, en dat kun je allemaal, allemaal doen. En je kan dan je voorkeur geven. En dan kun je aangeven wie je wil. Dus ga er maar eens kijken.
0: Goed, tijd voor Rob.
2: Jazeker,
0: tijd voor Rob.
2: Ja.

0: En dat was de titel van Gold Kimono. Het komt allemaal uit 2021. Met Morning Sun. En daarvoor op de neus van het album De Regen Voorbij. En het nummer dat draaiden we heet dus Altijd Alleen.
1: Ik kan dat ook halen, die hoogte.
0: Ja, tuurlijk.
1: The Morning Sun.
0: Ja, ja,
1: ja, ja, ik vond dat ik het mooi gedaan had. Ja.
0: Nou, ja. We hebben er nog één tot het nieuws van 11 uur.
1: Ja.
0: Dan zijn we zo weer terug.
1: Het is donderdag.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoeld op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stamde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Mensen, we gaan beginnen. Aangename pauze gehad.
1: Ja,
0: goed zo.
2: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
3: André en Dave.
2: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
4: Goedemiddag, station.
3: Rosso Express.
5: Iedereen uitstappen graag.
2: Ah, dat is mijn halte.

0: blijft toch altijd weer gezellige muziek. BZN was dit. Viva el Lamor. En dat komt allemaal van het wisselalbum van deze week. Summer Holiday.
1: Ja. Ja,
0: welkom in het
1: volgens mij, uur. Maar ik weet niet zeker. Was dit een album of was dit meer een verzamelalbum?
0: Het is meer een verzamel.
1: Ja, ik zal altijd denken van. Volgens mij was het niet in die zin. Ja, het was al een officieel album. Het was meer een soort verzamelalbum deze.
0: Ja,
1: maar wel lekker zomers. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Want zomers hoort erbij, toch?
0: Dus, met hun zomersmuziek. Grootste zomerhits eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus dat. Het is een soort verzamelaar, dat klopt.
1: Ja, en dit zijn gewoon leuke dingen. En zat volgens mij is hij alleen op CD uitgekomen toen en met een cassette erbij.
0: Ja, klopt. Er was een speciale oplage van 50.000 stuks. En dat is wel leuk.
1: Ja, nou.
0: Alleen dat exemplaar wat ik heb, dat.
1: Miste cassette.
0: Dus. Ja.
1: Ja, dat komt wel vaker voor trouwens. Als je hem later koopt, dan mis je de cassette.
0: Maar misschien kom ik hem ooit nog wel eens een keer tegen in de kringloop of zo.
1: Ja, dit is altijd wel leuk om de cassette erbij te hebben.
0: Ja, voor
1: de
0: grap. Dus.
1: Niet dat je misschien gaat draaien, maar het is altijd wel leuk
0: nee,
1: om
0: te draaien. Nee, ik kan het wel hoor, want ik heb de cassette recorders staan thuis.
1: Ik ook.
0: Ik heb er 4 staan dus.
1: Ik ook.
0: Ja.
1: Dus. Ik heb er ook een hele berg op.
0: En ik ben er heel zuinig op.
1: Ja, dat is enig wat zeker is. Ja. Dat mag ook wel. Dus, maar goed. Welkom terug bij het tweede uur alweer van de Rozo Express. En natuurlijk hierin nog veel meer leuke dingetjes. Lekker gewoon leuke dingen en gewoon leuke informatie. En komen die bad-eentjes dit uur nou langs? Ik ga nog niks zeggen.
0: Ja. Nee.
1: Ik ga nog niks zeggen.
0: Komt er nu een tweede uur aan bod of komt er in een derde uur? Kan ook, hè?
1: Onder andere zitten luisteren, Rob zitten luisteren, Pieter Jan zitten luisteren. Ik weet dat vrouwlief van Pieter Jan dan ook op de achtergrond is. En natuurlijk niet te vergeten, Linda en Jolanda zijn sowieso aan het luisteren. Dus, want daar heb ik in ieder geval het wat van te horen gekregen al.
0: En de luisteraars van de OTS?
1: Ja, die ook.
0: Ja, die zijn er ook.
1: Die horen er ook bij.
0: Ja,
1: de luisteraars van de OTS zijn er ook bij. Dus dat. En voor de rest is er natuurlijk ook koffie. Dus koffie.
0: Ja.
1: Koffie?
0: Ja, koffie.
1: Ja, ik wil koffie.
0: Koffie, lekker bakkie. Ik wou even mijn zangkunst even laten. Hè? Ja. Ik ga meedoen aan de talentenjacht.
1: Ja. Oh nee.
0: Ja.
1: We gaan muziek draaien.
0: Jij bent toch mijn manager, of niet? En toen werd het stil aan de andere kant.
1: Sinds wanneer?
0: Hier is de ANB-plaat.
1: Ja, ik denk dat het beste is als je dat gaat doen. Ja.
0: Ja.
1: Nancy Boyd.
2: De kamer van de Lady Six, daar in Campania aan de kapot.

0: De ANB-plaat van deze week. Dat was van Nancy Boy en Derry Campbell. Met It's a Summertime, de B-kant van de Shoop Shoop Song. De Shoop Shoop Song. Ik vind het nog steeds een leuk nummer. Dave? Dave?
1: Ja,
0: waar bent u?
1: Ik ben er. Ja,
0: waar
1: nou hier.
0: Waar bent u?
1: Nou, hier.
0: Oh, daar.
1: Ja. Hey, maar de Shoop Shoop Song dus.
0: Ja, ja.
1: En we kennen hem natuurlijk allemaal van verschillende mensen. Eigenlijk een nummer uit de jaren 60 al. En opgenomen ook door Cher. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dus ja, nou, ook dat hoort erbij. Nou ja, goed. Dan iets heel anders. Want...
0: Patentjes?
1: Na de succesvolle eerste editie, ja hoor, keert hij weer terug. De Bad Eendjes Race. Deze zomer komt hij weer langs. En op zondag 16 augustus tijdens de Bredase havenfeesten kleuren duizenden Bad Eendjes opnieuw de Bredase haven. Tijdens de race waarbij je niet alleen mooie prijzen te winnen zijn, maar vooral ook geld ingezameld wordt voor lokale goede doelen. De organisatie hoopt dit jaar nog meer deelnemers te verwelkomen en een nog groter bedrag op te halen. Nou, oftewel, het wordt ook wel de Duck Race genoemd. En ja hoor, ze zijn er. De Bad Eendjes. En vorige keer gingen er al... Er moeten echt duizenden Bad Eendjes door de havens van Breda heen crossen. En natuurlijk, wie er wint? Nou goed. Deelnemers kunnen €5 voor €5 één of meerdere Bad Eendjes adopteren. En elk eendje krijgt een uniek nummer en wordt samen met duizenden andere eendjes tegelijk in het water gelaten. Vervolgens drijven de eendjes richting de finish, waarbij de snelste eendjes hun adoptieouders mooie prijzen kunnen opleveren. Zo gaat de winnaar naar huis met 4 tickets voor Disneyland Parijs. En daarnaast zijn er Kamado barbecues te winnen, een Nintendo Switch 2 en ga zo maar door. Rondom de race is bovendien volop entertainment en aangezien de havenfeesten plaatsvinden tijdens de race zijn er ook veel kinderen voor activiteiten en is er live muziek en de Bad Eendjes Race start zondag om 1 uur dus, 16 augustus en in de haven aan de Prinsenkade. Dus allemaal de Duck Race van Breda, oftewel de Bad Eendjes Race. En dat is op zondag 16 augustus in Breda bij de Prinsenkade. Nou, de Bad Eendjes worden georganiseerd door de Rondetafel 21 Breda. En ja, goed, er zijn verschillende fondsenwervingen natuurlijk voor. En ze hopen dus veel op te halen. En dankzij duizenden geadopteerde Bad Eendjes en de inzet van deelnemers en sponsors werd er vorig jaar namelijk al zo'n €15.000 opgehaald voor Happy Hippo Speelgoedbank. En konden er meer kinderen in Breda voorzien van gratis speelgoed. En natuurlijk wordt er ook dit jaar weer meegegaan. En ja, dit jaar gaat het naar Stichting Petje Af Breda. Dat begeleidt kinderen van 9 tot en met 14 jaar die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Dus nou ja, goed. En zo ontdekken zij hun talenten en maken ze kennis met verschillende beroepen en werken ze aan hun zelfvertrouwen en toekomst. Nou goed, je kan dus naar die Bad Eendjes Race in Breda. En je kan er dus naartoe en je kan dus ook zo'n eendje adopteren. En het start allemaal op zondag 16 augustus tijdens de havenfeesten. Zal ik het straks nog even over hebben in Breda om 1 uur.

0: Ja, weer twee platen, twee actuele wil te staan. Dit was Rolf Sanchez met zijn nieuwe single. En Elise met Astronaut.
1: Ja, ik moest even iets zoeken.
0: En, wat zei je?
1: Ik moest even iets zoeken.
0: Ja.
1: Ja, nou, als je goed opgelet hebt, dan hoorde je het nummer I Only Wanna Be With You. Wat van Dusty Springfield onder andere is. En die heeft het opgenomen. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel meer versies van dit nummer. En ga jij een bad-eendje adopteren, vraagt Jolanda. Ja, dat ga ik doen. Ik ga wel een bad-eendje adopteren. Want ik vind wel dat ik een bad-eendje moet, minimaal één bad-eendje moet adopteren. Want dat vind ik wel leuk. En ja, er zat een fluitje in Viva El Amor. PJ, dus die zegt nog even dankjewel daarvoor. Ja. Ze moet altijd even schakelen met alle mensen die allemaal reageren natuurlijk op allerlei dingetjes die wij vertellen en doen. Dus, maar ja goed, je hoorde dus in deze plaat I Only Wanna Be With You van Rolf Sanchez. En ja, als je goed geluisterd hebt, de meeste mensen hebben het misschien niet gehoord in eerste instantie, maar daarna hoor je het wel degelijk. Ja goed, dat blijft
0: tegen. Je moet ook even toevoegen aan mijn lijst trouwens. Was mij even niet opgevallen.
1: Een wat?
0: Van een fluit.
1: Van een fluit?
0: Van een fluit, hè?
1: Oh.
0: Ja, moet ik even toevoegen aan mijn lijstje.
1: Dat je gaat fluiten?
0: Nee. Ja, laat mij.
1: Ja?
0: Ik leg het jou nog wel een keertje uit. Ja.
1: Ja, ik kan deze... Het is te makkelijk. Ja.
0: Zeker weer mijn koppetje.
1: Nou ja, dat waren ze eigenlijk wel, ja.
0: Ja.
1: Nou, ja, die heb je vandaag heel veel trouwens hoor,
0: nou, jij ook wel hoor, trouwens.
1: Ja, maar...
0: Ik heb er net ook al een paar ingekoppeld, jou.
1: Ja, maar ik ben...
0: Het is net voetbal, jongens. Het is net voetbal.
1: Ik ben er heel goed in. Ik ben er heel goed in om dat te doen.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eventjes iets heel anders. Want natuurlijk, wat ik al zei, dus straks hadden we het eventjes over die badeentjes. Maar de havenfeesten van Breda, die komen er ook aan. Op
0: zijn het 14... allemaal gele badeentjes?
1: Ja, eigenlijk, nou ja...
0: Of zijn het allemaal door elkaar heen?
1: Dat is wel eigenlijk zoals het, tot op heden uitziet, ja. Ja. Nou goed...
0: Doet mij nog steeds denken aan ooit eens een keer in een container die op zee is verloren is gegaan, vol met badeentjes. Badeentjes vonden ze op een gegeven moment over de hele wereld. Ja, daar moet ik iedere keer aan denken.
1: Het is weer zover. De havenfeesten van Breda, die komen er weer aan. Op 14 tot en met 16 augustus. Dus dat is in het weekend van 14 tot en met 26, tot en met 16 augustus. Komt het allemaal weer aan. En er gaan weer mooie dingen komen. En het gaat weer gebeuren, de havenfeest van Breda. En het is een leuke activiteit met heel veel leuke dingen. Waarbij je echt kunt eten, drinken. En het is gewoon eigenlijk allemaal gratis, maar er is natuurlijk wel een programma. En denk maar aan optredens van allerlei mensen, mannen van de straat, DJ Back in the Day Collective, maar ook Björn en de Bobby zijn er, Hitman 45, een Bob Marley tribute band, een Whitney Houston tribute band, een Tina Turner tribute band, de U2 tribute band, DJ Reggie treedt daar trouwens op, Creedence Clearwater Revival tribute band, en zo zijn er heel veel op plekken waar optredens zijn. En dat onder allemaal bij de huiskamer Spinola, Lievens, ergens in Breda, zo heet het ook. Ja, nee, zonder gekheid. Zo heet het echt. En de Big Belly Bar en Restaurant. En er zijn allemaal optredens van artiesten met verschillende soorten stijlen van muziek. En je kan er dus dansen, zingen, eten en springen kun je ook doen. Nou ja, goed, in ieder geval heel wat leuke dingen. Dus. En je kan daar gewoon naar gaan luisteren. En de entree is geheel gratis. Alleen voor de drankjes en de hapjes natuurlijk moet je wel betalen. En je moet natuurlijk ook betalen voor onder andere als je met die badeentjes mee wil doen. Die badeentjesrace. En die is op zondag 16 augustus. Dan is de badeentjesrace er weer.

0: En ja goed, je kan dus dan een badeetje reserveren. En doe mee. Ga gewoon eventjes naar de website van de havenfeesten. Dat is havenfeestenbreda.nl. Havenfeestenbreda.nl. En daarin kun je dus aangeven wat je allemaal kunt doen. En dan kun je dus ook naar die duckrace toe. En daarmee kun je dus op een link klikken. En kun je jouw badeentje adopteren. En dat badeentje kan misschien voor je dus geld opleveren. Maar het levert ook geld op voor een goed doel. Dus en dat voor Stichting Leergeld Breda en natuurlijk Stichting Petje Af Breda. Dus daar doen ze dat allemaal mee. En dat is allemaal de havenfeesten in Breda van 14 tot en met 16 augustus. Wat ben je allemaal aan het doen?
1: Soms ben je er iets verkeerd.
0: Wat ben je allemaal aan het doen dan?
1: Nee, ja, oké. Okay, ik start even de verkeerde... Volgens mij de verkeerde plaat in.
0: En waarom start jij de verkeerde plaat in?
1: Omdat ik die verkeerd in startte.
0: Ja. Weet je wat dat is? Weet je wat het is?
1: Daar hebben we het nog een keer over.

0: uit Volendam. Nix Hilder was het. Met zijn solo single Cult. En daarvoor draaiden we Bella Perez. Uit België met Vida Villa Vida.
1: Kevi Vala Vida.
0: Kevi, ja, oké.
1: Okay. Ja, ik denk ik doe hem even voor je. Dat is misschien handig. Want het is nogal een... Tongbreker. Ja, het is een soort tongbreker inderdaad. Ja. Kevi Vala Vida.
0: Tongbreker.
1: Ja, een tongbreker.
0: Ja, een tong met een beetje in de knoop nou.
1: Ja,
0: uit elkaar gaan dan.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Ja, zoiets.
1: Ja, zoiets, ja. Ja, dat zijn van die tongbrekertjes.
0: Ja, ja.
1: Iets heel anders, want natuurlijk zijn er in juli tot en met augustus, tot en met september zelfs, zijn er natuurlijk weer die Sint-Jans-Basiliek dagen, oftewel de marktconcerten. Nou, andere marktconcerten die er nog aankomen zijn op 1 augustus Jan Sjoerd van der Vaart, op 8 augustus Jarno Misjijn, uit Veurne trouwens, en Jan Sjoerd van der Vaart komt uit Oosterhout. En natuurlijk nog heel veel meer optredens. En tijdens het kermisweekend zijn er zelfs 3 orgelmusketiers. Dus heel mooi. En ja, goed, er zijn er nog zoveel optredens. Maar het is die marktconcerten. Die zijn dus iedere zaterdagmiddag weer. En het begint allemaal om 3 uur. En je kan daar kwart tot kwart voor 4 duurt het. En het is gratis inloop. Dus gratis inloop kun je dan naar die marktconcerten toe. En ja, er is ook zelfs een meespeelmiddag op 26 september. Maar goed, daar hoor je nog wat meer over. En in een van onze uitzendingen. En je hebt dus die marktconcerten. En dat allemaal in de Sint-Jan in Oosterhout. Oftewel de Basiliek Sint-Jan in Oosterhout. En dat allemaal aan de Markt 28. En daar zijn dus ook vandaag en volgende week ook weer. Zijn daar dus die marktconcerten. Tot en met 12 september is dat iedere zaterdag. En het begint dan om 3 uur. En het duurt tot een kwart voor 4. Nu even terug naar de jaren 70 en de jaren 60. Zometeen Sophie van Kleef. Maar eerst, juist, Fungus. Dit is Caprivaren. Terug naar 1974.

Ja, dit was natuurlijk een Johnny Lyon zong het liedje Sofietje voor niemand minder dan voor Sophie van Kleef. En Sophie van Kleef gaf het antwoord erop. Ik ben stapelgek op Johnny en Johnny Lyon gaf ze het zelf door. En Sophie van Kleef was natuurlijk, ja, couturier en ga ze maar door. En ik vond hem wel leuk om deze ook eens een keertje weer eens te laten horen. En het is leuk, want je hoort altijd natuurlijk, als je al Johnny Lyon hoort, dan hoor je Sofietje. En we hebben hem nou omgedraaid, oftewel Sofietje door, of Johnny door Sofietje uit 1965. En daarvoor uit 1974 ook nog niks minder dan Kaperen van Fungus. Ik kreeg van Linda en Jolanda iets door, want vandaag zouden Jolanda en ik, Linda dus, graag een Rob-plaat willen aanvragen. Naar aanleiding van het overlijden van Diana Hogeveen. Ze plaatsen elke ochtend op de pagina van Rob de Nijs fans 1 vitamine R. Met dan een foto van Rob voor ons. En ja, het wordt dan een muzikale vitamine R deze ochtend als afscheid. En dank voor de dagelijkse vitamine R op de fans van Rob de Nijs Facebookpagina. Nou, voor Diana dan graag het liedje Zo Zal Het Zijn. Nou, bij deze Jolanda en Linda. Hier is Rob.

0: speciaal voor Diana Hogeveen op verzoek van Jolanda en Linda. Omdat Diana Hogeveen pas geleden is overleden, helaas. En zij wilden het een beetje als afscheid ook draaien. Omdat Diana altijd op de fans van Rob de Nijs, de Facebookpagina, altijd iedere ochtend een vitamine R neerzette met een foto van Rob de Nijs erbij. Dus ja, dat kan het ook. Het kan ook heel mooi zijn. En dankjewel Diana voor al die tijd. Zo, bij deze. Jolanda en Linde, die hadden hem speciaal hiervoor aangevraagd. En dat doen we altijd met plezier om dit te draaien. Natuurlijk sowieso. Er wordt een dankjewel bij gezegd door Linda. En Jolanda, die schreef ook al kippenvel. Dus bij deze hebben we dat ingewonnen. Zijn er nog andere dingen te doen? Nou ja, goed. In ieder geval, Breda die is in ieder geval bezig met het plaatsen van, tenminste, heeft schuilstallen gemaakt voor hobbydieren. Wel met daarbij natuurlijk een aantal voorwaarden. En de voorwaarde is vooral dat je het landschap zoveel mogelijk schoon blijft behouden, et cetera. Maar het biedt wel, het zijn schuilstallen voor dieren. Bescherming tegen zon, hitte, regen en wind natuurlijk sowieso. En de drie uitgangspunten die zijn natuurlijk belangrijk. En als je gewoon aan de regels houdt. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En hiermee kun je dus inderdaad... Zijn er die stallen dus nu. Dat is wel mooi. Want dan kun je daar in ieder geval... beesten kunnen daar dan geplaatst worden. En dat zijn natuurlijk hobbydieren. En dan hebben we het niet over tienduizenden koeien. Maar dan hebben we het over één koe. Of een paard. Of een ezel of zo. Of in ieder geval een beest wat wel een stal kan hebben op dat moment. En dat is dan wel mooi dat ze dat gedaan hebben in Breda. Ik vind dat mooi gedaan is. En ik vond het wel een mooi iets. Om ook nog eventjes te vermelden in dit programma. We hebben er nog ongeveer twee voor je. En dan moeten we er alweer uit, André. Dus voor dit uur.
1: Vlies voorbij, hè? Twee uur.
0: Zijn we inderdaad zo weer terug. Maar dat doen we onder andere met deze. The Guys and Dolls. Dit is Broken Dreams.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Op Zwarte Zaterdag staat het verkeer richting Zuid-Europa al urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de route Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is al 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur wat rustiger. Hamburg is de eerste Duitse deelstaat die sollicitanten voor publieke functies laat doorlichten op extremisme. Deelstaatminister André Greuthe van de SPD wil zo voorkomen dat neonazies, extreem linkse aanhangers, PKK-leden of islamitische extremisten bij de overheid werken. Vorig jaar werden 50 extremisten in Hamburgse publieke dienst ontdekt. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoeld op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. En dan tot slot het weer. Vanmiddag ontstaan landinwaarts enkele stapelwolken, terwijl de kustgebieden genieten van volop zonneschijn. Langs de kust lossen de wolken geleidelijk op. De zon zal daar flink schijnen en het wordt zo'n 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Dit is de Rozo Express met André en Dave.
5: André en Dave. Nog nooit gezien, nog nooit gezien.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: van ons wisselalbum Summer Holiday. Welkom in het derde uur alweer. Het gaat sneller dan ik denk.
1: Ja, je zit al in het derde uur, André. Ja, Let's go surfing.
0: Ja.
1: Oh, dan moet ik denken aan surfing.
0: Tussen de bateentjes.
1: Nee, dat kun je in de haven. Surfen in de haven van Breda moet je niet doen, want dan kom je niet erg ver vooruit. Dat heet meer dan moet je meer een paddle erbij hebben om überhaupt vooruit te komen.
0: Ja.
1: Maar je kan niet echt surfen in de. Of er moet heel veel wind staan. Dat je echt gewoon over die haven van Breda te rood. Die ligt. Want die is zo stil als wat. Dus ja.
0: Ja, en met al die bebouwing en zo, dan waait het ook niet echt. Maar goed.
1: Nee,
0: dat zullen we dan maar niet doen dan.
1: Ja, ze moeten van die hele grote ventilatoren doen in de plaats. Ja, dat zou je nog vooruit kunnen komen, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, okay. Ja misschien is dat wel een idee. Ja.
0: Goed.
1: Ja.
0: Nou, goed.
1: Ik heb erover nagedacht.
0: Heb je al een beslissing genomen of niet?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik een beslissing genomen heb. Ja.
0: Okay.
1: Ja, nou. Ik vind van wel.
0: We gaan het zien.
1: Ja. Ach ja. Maar dus dat. En er komen nog heel veel leuke dingen aan. We gaan het straks even hebben over het Bud Film Festival. We gaan het nog even hebben over Teteringen. En dus dat en nog heel veel meer ook dit uur met allerlei leuke dingen die er weer aankomen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En wie weet heb je zoiets van, oh, ik kan daar naartoe gaan of ik kan dat gaan doen. Dus ook dat gaan we nog doen.
0: Oké.
1: En voor de rest natuurlijk een hele hoop nieuws. En de XXL. En die is dit keer in handen van Rob de Nijs. Van het album Tijdloos is dit elke servet in ieder havenrestaurant.

0: Ja. Ja. Elke servet in ieder havenrestaurant. Dan zit ik er wel over na te denken. Zo van, dan moet je wel miljoenen servetten hebben gehad. In een havenrestaurant. Want het lijkt mij lastig hoor.
1: Nou, het is meer een beeldspraak.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Nee, ja. Maar dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Maar ik heb daarover nagedacht. Ik zat daar net over na te denken. Van, volgens mij...
1: Ja, maar moet je soms niet doen. Nee.
0: Ik kan nadenken.
1: Ja.
0: Oh, ja. Nee, oké. Okay.
1: Krijg je zo'n hoofdpijn van op een gegeven moment.
0: Oh, nee, dat niet. Nee, daar heb ik nog nooit last van gehad, gelukkig. Hey, even wat anders, André. Want ja. In 2027 komen ze weer terug op tv. De Meilandjes.
1: Alweer? Ja. Zouden ze ermee stoppen?
0: Ja, maar ze gaan...
1: Ja, dat was een
0: maar dat was bij SBS.
1: Ja.
0: Want ze gaan nou door naar RTL.
1: Ja, kunnen ze de prijs opdrijven?
0: Nou, nee, niet zozeer, denk ik. Maar ze...
1: Gaan ze weer verhuizen, of niet?
0: Nee, ze gaan iets doen, iets heel anders doen. Want de Meilandjes nemen namelijk in deze serie... nemen de Meilandjes tijdelijk een volledige de zorg over een melkveebedrijf. Zodat de hardwerkelijke boerenfamilie met de 5 kinderen eindelijk een keer samen op vakantie kan. En ja, het wordt gekscherend de Weilandjes genoemd door SBS, wat ik snap. En ja, we gaan het maar niet over Jordi Verstegen hebben van de Telegraaf. Want ja, die heeft altijd zijn mening over bepaalde dingen. Maar we moeten het eerst nog zien. Ik ben benieuwd. Het lijkt me misschien best. Het kan
1: misschien het al afgekraakt
0: best.
1: Of niet?
0: Ja, natuurlijk is het al afgekraakt. Maar dat doet deze altijd hoor. Dus, dus hij kraakt alles af wat niet SBS. Maar in ieder geval, dus dit programma gaan ze maken. Het wordt een soort reality-achtig iets. En daar gaan ze het in doen. Dus het wordt afwachten. Gaat het iets worden? Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ik ga wel zeggen van iedereen die kan het afkraken wat ze willen. Maar ik moet hier altijd wel, om lachen. En ik vind het wel vermakelijke tv, laat ik het zo stellen. Nou, natuurlijk is er nog steeds BNB vol liefde. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wie gaat eruit? Wie komt erbij? Komen er weer echte volledige liefdes uit? Nou ja, het is al een aantal keren gelukt in BNB vol liefde. Dus we gaan het zien op tv. Ik heb altijd zoiets van, dat is in de zomer altijd heerlijke tv. Je hoeft er niet over na te denken. Je gaat achterover liggen. En je gaat niet eens denken zo van, oh jee, BNB vol liefde en dit. En ik moet daar... Je gaat gewoon lekker achterover liggen. Niet over nadenken tv. En dan komt het eigenlijk altijd wel goed, vind ik. Dan krijg je altijd wel leuke dingetjes. En de gekke dingetjes komen eraan. Nou, in ieder geval ook natuurlijk komt eraan... hebben we de Canal Parade. Nou, die is ook te volgen via tv. En er komt nog veel meer aan. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en kijken naar al die... naar de tv ook met gekke dingen en leuke programma's. Want ja, er is zoveel leuks om te zien. Dat is sowieso ook op tv. En de Meilandjes komen eraan. Er komen allerlei nieuwe shows weer aan. En dat maakt het voor tv absoluut wel weer leuk ook om te gaan kijken. En na de zomer krijg je altijd natuurlijk van die winterprogramma's. En dan kun je weer gaan genieten van lekker binnen zitten. Maar BNB voor liefde, ik sla geen aflevering over. Want ik lig lekker achterover. En het is van de ene kant, ja, je kan zeggen wat je wil. Het is slechte tv, maar van de andere kant, het is zo heerlijk om te kijken. Ik vind het zo heerlijk om te kijken.
1: When the magic comes.
0: Ja.
1: Ja, zo zou het ook kunnen noemen, toch?
0: Ja. Nou ja, weet je wat dat wel klinkt? Ja. Dat klinkt alsof die personen iets gaan doen met elkaar. When the magic comes. Magic. Ja, nee, laat maar. Laat maar muziek gaan draaien. Krakersmaak.

0: verschenen zelfs.
1: Ja.
0: Hij zijn wel heel actueel, hè?
1: Hij is gisteren verschenen.
0: Ja.
1: Ja, nou, dat is, ja. Dat is belangrijk. Dus mooie muziek hoort er altijd bij.
0: En zo ook is nieuw, het met het.
1: Ook nieuwe muziek in dit programma hoort er natuurlijk sowieso in. En ja, er zijn natuurlijk altijd, altijd nieuwe platen, oude platen, die komen tevoorschijn. En ja, er zijn natuurlijk heel wat mooie dingen. Over mooie dingen gesproken, nou ja, mooi. Je moet wel liefhebber zijn. Want anders ga je bepaalde dingen niet leuk vinden. Want het Bud Film Festival in Breda komt er weer aan. 5 dagen lang in het teken van plaagdieren en cultfilms. Nou, vliegen, ratten en andere ongedierte staan deze zomer centraal tijdens de 21ste editie van juist het Bud Film Festival. Het Bud Film Festival is van woensdag 26 tot en met zondag 30 augustus. En verandert de binnenstad opnieuw in een ontmoetingsplek voor liefhebbers van horror, cult en andere films die je niet snel in de bioscoop ziet. Oftewel, letterlijk en figuurlijk, het jaarlijkse Bud Film Festival. Wat voluit eigenlijk is, B-Movies Underground Trash Film Festival. En ja, nou ja, goed. Het staat in het bekend om eigenzinnige programmering. En bezoekers kunnen terecht voor horror, cult klassiekers, experimentele films, onafhankelijke producties van filmmakers over de hele wereld. En daarnaast is er ruimte voor live muziek, performance art en beeldende kunst. Nou, het thema van dit jaar is Simply the Past. Oftewel pest. En ja, er zitten dus echt best wel wat horror dingen bij. En er zit onder andere een is de komst van de Turkse regisseur Can Everol. En hij staat bekend om bepaalde horrorfilms waarin onder andere bijvoorbeeld hij staat bekend om de horrorfilm, internationale bekende horrorfilm Baskin uit 2015, waarin 5 politieagenten in een surrealistische nachtmerrie belanden. En ja, goed, nou ja, in ieder geval is het Ryan Omen is ook aanwezig trouwens. En ja, het is een beetje beetje creepy. Laat ik het zo stellen. Nou, de voorverkoop van het Bud Film Festival, oftewel budff.nl, daar kun je op zijn en daar kun je kaarten verkopen. En ja, goed, in ieder geval, laat ik het heel netjes houden, niet voor iedereen weggelegd om naar het Bud Film Festival te gaan. Wil je meer weten? Ga dan even naar budff.nl. Budff.nl, gewoon dus in 2 F'en. En dan kom je terecht bij ook het programma. En welke films er allemaal te zien zijn. En geloof me, er zitten films bij die je liever, liever niet ziet in mijn ogen. Maar ja, goed, dat is even heel persoonlijk. Ja, ik denk dat ik het daarop hou. Spooky, creepy, horrorfilms, et cetera. Ja, dus ja. Dus als je daar van houdt en daar naartoe wil, ga dan naar het Bud Film Festival. Wat dus weer van 26 tot en met 30 augustus is in Breda.

0: Never Let It Be Said. Ja, Jorde, Margriet Piening. Ze kwam gewoon uit Nederland door deze dame. Maar ze heeft best wel wat plaatjes op haar naam staan. Ondanks dat er eigenlijk maar één officieel staat. Maar ze zat ook in groepjes als Rock Explosion, Night Riders en The Relays. En ze nam ook nog een track op onder de naam 1999 trouwens. Onder de naam Sandy Holland. Dus, dat dus. Maar deze single, die stamt alweer uit 1966. Never Let It Be Said, hoorde je van niemand minder dan inderdaad Margriet Piening. En daarvoor ook nog, gekke papi. Ja, nou ja, goed.
1: Dat was jij.
0: Ja, dat zou ik kunnen ingezongen hebben, ja. De Beatletjes. Gewoon B-I-E-T-L-T-J-E-S. Zo leuk om uit te spreken. En dat in ieder geval een gekke papi. En haal die scheider uit je haar, blijft ook leuk. De groepen die bestond uit Joop Portingen, Kleine Jopie, Willem van der Kar en J. Porthaus. En ja goed, ze hadden een grapje gemaakt met deze single. En ja, hij blijft grappig deze. Hey, gekke papi. Ach ja, zo hoort het er ook bij. En leuke platen draaien is altijd van belang. Dus, soms reageren mensen met hele grappige dingen en hele grappige opmerkingen erbij. En dat vind ik dan ook wel leuk. En je kan het ons zo mooi maken als je zelf wilt, toch, André?
1: Ja, zo is het maar net.
0: Ja, zo vind ik wel in ieder geval. Ach ja, mooie muziek, dat hoort erbij. En ook nog heel veel meer. Alhoewel, mooie muziek. Ook dit is absoluut wel heel erg goed. Sesli Noor, dit is La Dolce Vita.

0: Dit was de nieuwe single van Nova Star met Today Yesterday. En het is namelijk 20 november. 20 november.
1: Nou, dat
0: is daar nog weer bij.
1: Dat is het niet, hoor.
0: Nee.
1: Nee, je zit nu.
0: 20 juli moet dat zijn.
1: 20 juli is
0: die uitgekomen. Is die verschenen.
1: Ja, ik wilde net zeggen 20 november uitgekomen. Hoe kom, nee, je, dat is, hoe kom je dan weer bij? Nee,
0: laat mij. En daarvoor Sas Leonore met La Dolce Vita. En uit 2015 van het album Reckless. En volgens mij is dat een wisselalbum geweest. Maar daar heb ik zo even niet paraat.
1: Staat die niet op de website dan?
0: Nee, staat niet op de website. Zo ver kan je niet terugkijken.
1: Al foei.
0: Ja, nee.
1: En dus, waarom niet?
0: Daarom
1: want
0: niet.
1: Dat wil de luisteraar wel weten dan.
0: Nou, goed.
1: Hij houdt zijn mond dicht. Ja, dus hij houdt nou wijs ineens zijn mond dicht.
0: Ik kan het wel even opzoeken. Stel ik ze wel even op.
1: Zoek en jij zult vinden, ja. Zeggen ze toch?
0: Het staat wel op de website, maar het is verborgen.
1: Ja, waarom is dat verborgen voor Alain? Ja,
0: dat ik er nog aan het bijwerken ben.
1: Ja, nou, dan zet je dus, me er toch al zo vast op. Ja. Ja, ik vind dat je dat even moet doen.
0: Trouwens, hoe heet dat toch op de Nijs Top 100? Komt binnenkort ook een update van de pagina die op onze website staat. Dus.
1: Ja, en wie weet gaan we die wel weer opnieuw doen. Maar dat moeten we eventjes, daar moeten we nog eventjes even goed naar gaan kijken, ja, hoe we dat het beste kunnen
0: zich
1: doen. En nou ja, hoe we dat het beste in het vat kunnen gaan gieten. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. En even weer kijken hoe het... Hoe het gaat gebeuren. Dus, dus dat gaan we, daar gaan we ook nog gaan werken. Wat ook misschien wel leuk is hier in Oosterhout. Want we wegen nieuwe mensen ontmoeten en ontdekken welke sport bij je past. Nou, dat staat centraal bij Uniek Sportendag. De Uniek Sportendag, leuk om uit te spreken, 2026. Die op zaterdag 29 augustus plaatsvindt bij atletiekvereniging Scorpio hier in Oosterhout. De middag is gratis toegankelijk en speciaal voor kinderen en volwassenen met een beperking bedoeld. Nou, de Uniek Sportdag is bedoeld dus voor iedereen met een zichtbaar of onzichtbare beperking, ongeacht leeftijd. Ook ouders, familieleden, begeleiders, zorginstellingen, dagbestedingsgroepen zijn van harte welkom om samen met de mogelijkheden van aangepast sporten te ontdekken. Nou, het begint om 1 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. En dan kunnen de bezoekers kennis maken met aangepast sport en beweegaanbod in de regio. Verschillende sportverenigingen, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties zijn aanwezig met informatiestands en activiteiten. En de bezoekers krijgen natuurlijk de kans om zelf de sporten uit te proberen en in gesprek te gaan met de aanbieders. Nou, wil je jezelf doen, dan kun je op de dag daar naartoe. De dag is gratis. En de dag begint om 1 uur. En het duurt tot ongeveer 4 uur. En om een goed beeld te krijgen van het aantal deelnemers. Is het aan te raden om eventjes zelf van tevoren aan te melden. Dat is het fijnste. En dat kun je gewoon simpelweg doen door naar de website te gaan. inoosterhout.nl en daar kun je meer informatie vinden hierover onder andere. En ook over de zomerkaravaan en ga zo maar door voor de jeugd. En dat soort dingetjes. Daar kun je jezelf dus op aanmelden. inoosterhout.nl, ga daar eens naartoe en daar vind je meer over. En ik zal straks nog iets meer vertellen eventueel erover. Maar in ieder geval, daar kun je dus ook naartoe om jezelf dus onder andere aan te melden voor die Uniek Sportendag 2026 op zaterdag 29 augustus.
0: En we zijn een diervriendelijk programma.
2: Miauw!

0: elegant. Van mijn rechter in mijn linkerhand. Als ik het andersom doe, van mijn linker naar mijn rechter toe. Doe ik één handje weg, ja dan blijft die slimmerd zitten zeg. En dan gaat hij alweer op en neer, heen en weer. En dan nog eens een keer, oh hij haalt het niet meer. Ja wie doet hem dat na?
1: Ja wie doet hem dat na?
0: Driemaal in.

0: weer terug.
1: Hij springt net uit het raam hier.
2: Dan hoop ik niet dat we hier vlooien hebben.
1: Hij is net uit het raam gesprongen.
0: Aha.
1: Dus ja. Hij had geen parachute bij, dus dat was wel jammer.
0: Wel.
1: Wat een onzin, hè?
2: Ja.
1: Ja,
2: goed. Laat het houden op onzin.
1: Ja, dan. Het cocktail trio uit 1965 was dit. En daar zou ik kinderen voor kinderen uit 1992 met de vlooienmars.
2: Ja. Tinkling, ting, ting, tinkling, ting, tinkling, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting.
1: Zo bedoel jij.
2: Ja, maar weet je wat je eigenlijk hier achteraan kunnen draaien? Je hebt nou het Floyd Siggers erachteruit hebben kunnen draaien, maar ja. je had eigenlijk André van Duin erachteraan kunnen zetten. Ja. Peter, niet nu. Oh, ja, Willy Albert, ja, bedankt.
1: Ja, ja. Ja. Draai je volgende keer wel.
2: Ja, die had hier achteraan gekund. Ja, ja, bij achter de voor. Ja.
1: Ja, nou goed, dat doen we volgende keer wel.
2: Ja, dat Pieter van Vollenhoven daar. Nou, hey. Ben ik het zat, Peter.
1: We hebben er nog twee.
2: Ja. Zullen we maar doen dan, in ieder geval. Anders wordt het niks met dit programma.
1: Nee, oké, we hebben er nog twee. En daarmee gaan we eruit.
2: Ja, jij gaat eruit. Ik ga nog even twee uurtjes door. Ja,
1: twee uurtjes door. En wil je de informatie zien op onze website? RozeExpress.com. En dan klik even aan de playlist. Staat bovenaan het balkje. En dan kun je zien wat we allemaal gedraaid hebben.
2: Ik zie je zo weer. Ik zie je zo weer, dus tot zo. En namens André tot volgende week.
1: Tot over 14 dagen.
2: Ja, tot volgende week gewoon. Tot volgende week.
1: Ja, zo. Ja. Oké. Goed.
2: Ja, kregen we nou weer deze. Ja, je moest deze hebben, ja. Namens mij, tot zo dus.
1: Prettig weekend.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag.
1: Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Meer dan 1900 vrijwilligers gaan de komende 2 weken de Nederlandse stranden schoonmaken. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is vandaag van start gegaan in Cadzand en op Schiermonnikoog. Vooral plastic afval krijgt aandacht. Sinds de eerste editie in 2013 is al 119.000 kilo afval opgeruimd. Volgens de organisatie neemt de hoeveelheid afval af, maar wordt klein plastic een steeds groter probleem. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. En de Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Fokker leidt het project en voert hierover gesprekken met Defensie. Zo'n 500 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen moeten daarbij gaan samenwerken. Volgens Fokker-topman Landman is het belangrijk dat de productie ook snel kan worden opgeschaald, vooral in tijden van crisis. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
0: En tot zover het nieuws.

En alles maar weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More bij Rouse Radio. De komende twee uur ben ik nog even lekker bij met een hele hoop lekkere muziek. Uit grijze verleden, maar ook het heden natuurlijk. En we gaan ze allemaal weer lekker voor er doorheen draaien. Mocht je nog een verzoekplaat hebben, dan mag je die natuurlijk altijd indienen. Zonder problemen, gewoon even doen en laat dat aan mij weten. Ik doe het met plezier. We begonnen met de Stars on 45. Uit 1981 en Stars on 45. Kom uit Nederland. Productie waar onder andere Jaap Egmond achter zat. Maar nog heel veel meer. Maar wat heb ik nog even voor je? Nou, straks natuurlijk de twee meezingers. En we hebben nog ook nieuwe muziek tussen de bedrijven door. En we hebben de tweede is altijd een nieuwe plaat. Maar ja, er is toch een plaat, die kan ik niet laten. En als je dan toch de vrolijkheid erin wil brengen, ja. Laten we het dan even echt vrolijk maken, hè? Dus ja, hij moet de zomerrit in België worden voor mijn ogen. En blijf ik gewoon vinden dit. Dit blijf ik gewoon vinden. Kan het niet laten. Ik gooi je er gewoon bijna mee dood.

Daar kan er niks aan doen, maar als ik als je tegen mij 5000 volt zegt, dan zeg ik altijd deze, want ik blijf deze leuk vinden. Kijk, I'm on Fire was natuurlijk een grote hit, maar toch, ik blijf deze zo leuk vinden. 5000 volt en Dr. Kiss Kiss. En daarvoor natuurlijk ook niet te vergeten nog Gordie K3. En het ontzettend lekkere Oya Lele, de zomer van Oya Lele. En ja, goed, als ik deze plaat dan hoor, ik word hier altijd blij van deze plaat. Ik kan er niks aan doen, maar ik word er altijd heel blij van die nieuwe plaat van K3. En daarvoor vind ik ook dat het gewoon de zomerhit van België moet worden van dit jaar. Zullen afwachten, ze zijn wel genomineerd, maar toch. En we gaan gewoon even afwachten hoe het zit. Nu even terug naar de jaren 80 met Dave van Demis Roussos. Samen met Jennifer Warnes. Dit is Lost in Love.

Ik zeg wel eens, je moet gewoon muziek draaien waar je ook blij van wordt. Nou, van deze plaat hoor je absoluut blij. Je had Janet Jackson en Together Again. En daarvoor ook nog Jennifer Warrens samen met niemand minder dan Demis Roussos. En het ontzettend lekkere Lost in Love. En een beetje de zomer doet dat wel een beetje aan denken. En als je het toch over zomers hebt, deze plaat die deed het ook in de zomers heel goed. Maar dan gaan we terug naar de jaren 80. Deden we al met Demis Roussos. Ook deze van Peter Kent is een heel goed voorbeeld.

Heerlijk dit soort nummers, hè? T-Santo van Mattia Bazar. En dat om ruim 2 minuten over 2:30 alweer hier bij Z Radio. Met deze plaat, als je die hoort, dan brengt het je eigenlijk voor mij dan, brengt het je helemaal naar die tijd van de zomer. En dan deze muziek en dan over een strand heen lopen. En dan loop je bijvoorbeeld over een strand heen in Frankrijk en dan hoor je deze plaat. Dan maakt het ook niet uit. Maar ook natuurlijk als je in Italië of Spanje bent, dan past deze plaat eigenlijk past deze plaat dan ook zo perfect. Dan denk je bij jezelf zo van, lekker. Nou ja, in ieder geval een hoop, lekker sowieso in dit programma. Want ik heb het idee dat altijd wel een plaat is waarvan je zegt van, lekker. Of die wil ik graag horen en ga zo maar door. Nou, het is ook nodig tijd voor iets heel anders. Het is ook nodig tijd voor die 2 meezingers. Dit zat al een aantal dagen bij mij in mijn hoofd. Eigenlijk is het van Sheena Easton en heet Morning Train, maar ja, er is iemand die heeft het ook opgenomen. En toen werd het heel erg gezien als een hele slechte plaat in de zin van qua tekst. Maar ja,

Als je heel goed luistert, had ze ineens een achtergrondzanger erbij zitten. Maar dat was ik. Colorado, hoor je van Xandra. En ik had zoiets van, nou, deze moet ik gewoon... Ik moet deze gewoon achter liefde alles een sigaret aan draaien. Ik weet niet waarom. Maar joh, de Benny Nijman ook nog. En Jolanda, die is helemaal fan van Benny. Maar het leuke is dat ze kan niet tegen sigaretten roken. Maar ja, dit is wel een leuke plaat. Dus ja, dus ik kan er niks aan doen. Oorspronkelijk is het natuurlijk Morning Train van niemand minder dan... The one and only Sheena Easton. En dit nummer... Hoorde ik... pas geleden in BNB Vol Liefde.

Als je hier wel eens over nadenkt, je hebt dit nummer dan zitten luisteren. En Georgie Davis, hij deed mee in de Soundmix Show als Stevie Wonder. Dat was wel heel bijzonder. En twee Soundmix Show meedingers trouwens. Want we moeten niet te vergeten dat we natuurlijk ook al draaiden Gerard Joling in Love Is In Your Eyes. En hij deed ook bij de Soundmix Show mee. Ja, toen kwamen er dit soort dingen uit. Gerard Joling dus, in Love Is In Your Eyes. Pas geleden zijn er veel meer nummers van Gerard trouwens te horen in het BNB voor Liefde. En erachteraan dus Georgie Davis en Black Star. Heeft ook nog meerdere platen gemaakt, maar nooit echt grote hits gehad meer. Dat is wel jammer eigenlijk van de ene kant. Blijven nog even in de jaren 80 hangen. En er is zoveel moois uitgebracht door de jaren heen. Dit komt uit de geweldig leuke comedyfilm Together in Electric Dreams. Dit is Georgia Moroder en Philip Oakey. En dat allemaal op deze zaterdag.

Ik kan het nog nadoen ook nog, die trompet die erin gebruikt wordt. The Cure, Audion, Close to Me. Uit het midden van de jaren 80 en uit diezelfde periode ook. Giorgio Moroder en Philip Oakey samen. En het ontzettend lekkere Together in Electric Dreams. En Linda die zei al, Philip Oakey is nog steeds live heel goed. Samen met de Human League onder andere ook. Ja, toch. Ja, Human League was ook trouwens wel lekker hoor. Ik moet het echt toegeven. Zo. Ken je deze nog? Ik neem je even mee terug naar de jaren 90 nu. Met Andrew Collins.

Jorde Edwin Starr. Oftewel Edwin Starr, Edwin Collins, Dave, oh my! Ja, dat komt omdat Everything Wins Starr, die staat op mijn scherm te knipperen, maar... Het is niet de bedoeling dat die gedraaid zou worden, maar dat hebben we terzijde. Alhoewel, kan altijd natuurlijk, hè? Je weet het nooit in mijn programma. Mocht je nog een verzoekplaat hebben, dan kun je die indienen. We gaan even op naar het nieuwe Edwin Collins inderdaad, en A Girl Like You Before. En daarmee op naar het nieuws. En ik zeg tot zometeen. Voor nog een uurtje. En tot aan die tijd een Tour de France plaatje. Acapulco met Bibi Magica. Ja, dit is echt zo'n Tour de France plaatje.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder lokaal burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta op donderdag en vrijdag zijn zeker 67 mensen omgekomen, de meeste verdronken. Minstens 50.000, voornamelijk jonge Marokkanen, staken de grens over. Vanochtend bevonden zich nog zeker 2.000 migranten in Ceuta. Bezorgde bewoners richten burgerwachten op in hun wijken. Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is anderhalf uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

Ja, en I'm Natasha Bedingfield and you are lucky because you are listening to the sexy, the witty, the handsome Dave Howard. Altijd leuk als je systemen ineens zeggen zo van, ik ben Windows, ik ga afsluiten. Ja, nou, dus mijn systeem werd ineens afgesloten en werd ineens geherstart. Waarom? Joost mag het weten. Ja, dus ik moet nu even snel alles weer bij de hand zetten. Want echt alles werd daar flop finito en werd afgesloten. Dus ik had ineens geen... Ik had een track voor mijn neus staan. Die stond helemaal klaar. Die was zoiets van, hey, ik ga draaien. Jij mag mij gaan draaien. En dan staat hij niet klaar. Nou, daar word je dus echt vrolijk van. Want dan gaat ineens het systeem zeggen ze van, ik ga het lekker zelf doen. En heeft hij alles afgesloten. Ja, dus maar dat doen we heel simpelweg zo. Dan gaan we gewoon door. Hè. Want we kunnen gewoon een programma maken, joh. Maken we allemaal niet uit. We doen het gewoon eventjes improviseren. En dat improviseren, dat gaat als een tierenlier als je erover nadenkt. En alleen ja, je moet soms eventjes wat dingetjes doen. Nou ja, in ieder geval, je weet het. Je hebt het net al gehoord. Dat het een programma is met van alles en nog wat. Laten we het daarop houden. Oftewel, het is hoog nodig tijd voor...

Cool and the Gang, She's Fresh, She's So Fresh. Begonnen tweede uur dus inderdaad van deze aflevering van Saturday Music Morning bij Roos Radio. En, dat op deze zaterdag. Oh jongens, toch, weet je wat het punt is? Dan gooit de computer die... Dan heb je een aantal platen klaarstaan en die gooit je computer. Je gooit gewoon alles eruit. Hè. Ja. Tijd voor een nieuwe. Feline featuring Mel uit Nederland. Gewoon, remember.

nou krijg je de drop-out. Een heerlijke plaat, het We Don't Talk Anymore van Cliff Richard. Leuk en Cliff, zegt Jolanda. Dus dankjewel Jolanda. En ja, we draaien ook natuurlijk de nieuwe Feline en Mel. En die heette Remember Us. Nou ja, goed, ja, dat kunnen we doen. Ja, ja, Remember Us, ja. En moet je er ook bij hebben, toch? Nieuwe plaat die eigenlijk nooit op de radio hoort. Het was in Nederland een klein hitje voor hem. Solo plaat voor Mark Rutherford. Het is halfway.

is net zo'n donderwolk die erin zit. Hè? Kim Wilde en Checkered Love. Ik weet dat ze Jolanda hier een heel groot plezier mee doet. Ik kreeg ook gelijk een duimpje van haar. Dus ik krijg gewoon een duimpje van mij terug, Jolanda. Ja, ik geef gewoon een duimpje terug. Tjop. Zo, net een duimpje teruggegeven op Facebook. En ja, gewoon de muziek die een beetje bij elkaar paste. Daarvoor Mike Rutherford. Die kennen we weer van Genesis, maar maakte ook zelf soloplaten. En dit was er eentje van Halfway There uit het begin van de jaren 80. Ja, je kan trouwens, als je heel goed luistert, hoor je ook heel erg invloeden van The Police in die plaat van Mike Rutherford. En waarom, moet je mij niet vragen, maar ik vind het heel erg Police invloeden, ja. Eddie Grant, die kennen we allemaal, Big John Russell ook. Heeft ooit een Grant Megamix opgenomen, oftewel een Eddie Grant mix. Dit is Big John Russell onder de naam Starmix.

Ja, zonder gekheid. Dit was dus Big John Russell. Hè. En Big John Russell, de man maakte zo'n Eddie Grant mixje. En het is gewoon leuk omdat je de nummers allemaal mee kan zingen. Of dat het spectaculair is, ja, daar valt natuurlijk wel over te twisten. Hè. Ja, of dat het echt geweldig is, en daar valt natuurlijk over te twisten. Maar ik vind het een leuke mix. En ik had zoiets van, nou, die wil ik ook een keertje laten horen. Je hoort hem nooit op de radio. En waarvan ik van de ene kant het wel kan snappen. Het gauw zodat dat gebeurt. Maar ja, goed, dat is dan een beetje. Dat is een beetje persoonlijk. Ja, ik denk dat ik dat ben. Ja, ik denk dat ik dat ben. Even kijken naar de tijd. Okay. Oh, kan er nog eentje doen eigenlijk? Hè? Zal ik er nog even eentje doen voordat we. Ja, ik doe er nog eentje. Ik doe er nog eentje voordat we overgaan naar de meezingers. Ja. Ik had deze nog klaarstaan. Ik zei nog, het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik die ging draaien, maar die zat gewoon in mijn lijst. Doen we die toch? Edwin Starr, dit is Contact.

Edwin Starr in Contact. Hey jongens. En dan is het nu hoog nodig tijd, wat ik al zei, voor die twee meezingers. En deze, moet ik draaien voor Carol en Lovette. En Rob, die snapte hem helemaal. Dus ja, dan moeten we hem ook maar doen ook, hè. Rob, vakantie met de tent. Hier zijn Kinderen voor Kinderen.

Geef mij een zwoele zomer. Oh, Dana Winner. Eigenlijk is dit oorspronkelijk een nummer van een hele andere band. Ik ga hem direct gewoon even draaien voor je. Maar in ieder geval, ik wilde ook nog even wat anders afkondigen. Want die hadden we natuurlijk ook nog voor je. We hadden ook nog Kinderen voor Kinderen voor je. En Op vakantie met de tent. Nou ja, goed, dan moet je. Ja, bij sommige mensen moet je dat absoluut niet doen hoor. Maar ik zei het al, die van Dana Winner. Zwoele zomer. Ik had zoiets van, nou, dan ga ik ook het origineel maar voor je draaien. Ja. Wat moeten we hier nog over zeggen? Het is natuurlijk oorspronkelijk van ABBA. Dit is Put On Your White Sombreros. En onderweg Attention To Me van de Nolan. Dat is ook zo'n lekker plaatje, word je zo vrolijk van. Een beetje de zomer erin houden mag wel toch? Nou, zet je sombrero maar op. En blaar maar mee op deze zaterdag op de chats, PA. En Rob. En op Facebook onder andere

zei het toch dat je er vrolijk van wordt van dit soort plaatjes. Give a little bit of attention to me. En kan die ook praten? Dat is makkelijk, wordt er gezegd. Ja, ik had net even een foto gedeeld van PJ. Dat is mijn beer die bijna overal mee naartoe gaat. En ik had eventjes studiofoto's gemaakt. Ja. Dus die had ik met een paar mensen gedeeld. En die was even fotomodel achter de mengtafel. Ja, laten we het daarop houden. In ieder geval, we draaien muziek dus van de Nolans uit de jaren 80. En niet te vergeten ook, ja, je blaren het eigenlijk al wel een beetje mee. Put on your white sombrero van ABBA uit het einde van de jaren 70. Want het kwam van een album uit het einde van de jaren 70 aan. Zo, tijd om even wat te gaan relaxen voordat we het langzamerhand weer gaan oppompen. Alhoewel, toch rockt dit ook, maar op een andere manier. Wat heel veel mensen gewoon zijn, in hun eigen manier, amazing, is Aerosmith.

Je hoorde Body Talk. Er werd gevraagd van, staat deze niet op een verkeerde snelheid? Nee, deze staat niet op een verkeerde snelheid, Linda. Want hij behoort zo te zijn, deze. Het zit er weer op voor deze aflevering. Ik ga nog geen plaat voor je draaien. Je weet het, dat is altijd een... dat is altijd even nog ragen. Jawel, jawel, jawel. We moeten nog even ragen tot aan het nieuws. En daarna zeg ik een fijn stukje, een heel fijn weekend. En ik ga je bedanken voor het luisteren. En zometeen veel plezier bij de non-stop muziek en de rest van de programmering voor Roos Radio. Ik ben er aanstaande dinsdag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van natuurlijk het enige echte, hoe heet dat? Back to the Oldies. En maandag ben ik er met de herhaling van Saturday's Music and More. Wie weet er dan. En anders tot volgende week zaterdag zou je kunnen zeggen. Maar dan niet live hoor. Dan moet ik er wel even bij zeggen. Dan niet live. Maar goed, het zit er weer op voor deze aflevering. Ik ga je verlaten. En je weet het hè. Tot de volgende. Dit is muziek van AC/DC. Oftewel. Thunder. Het is Thunderstruck. Van weekend. De mazzels. En tot dinsdag. Dag.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Paks volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. De KNVB heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino opgezegd. De Nederlandse Voetbalbond spreekt van een fundamentele vertrouwensbreuk. Aanleiding zijn de omstreden plannen om commerciële rechten van het WK aan externe investeerders te verkopen. FIFA heeft dat plan inmiddels ingetrokken na veel internationale kritiek. Volgens de KNVB is nu een serieus gesprek nodig over het leiderschap van de FIFA. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder lokaal burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. De politie heeft een 59-jarige Duitse vrachtwagenchauffeur aangehouden na het ernstige ongeluk op de A12 bij Babberich. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval waarbij meerdere mensen gewond zijn geraakt. Bij de botsing waren 4 voertuigen betrokken. 6 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. Het ongeluk gebeurde gisteren vlakbij de Duitse grens. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder local burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. Nirmal Purja, de Nepalese bergbeklimmer en berggids, bekend van een Netflix-serie, is samen met anderen omgekomen bij een lawine nabij de Broad Peak in het noorden van Pakistan. Zijn onderneming Elite Expeditions bevestigde dit vandaag. Purja en 9 anderen werden donderdag door een lawine meegesleurd tijdens een beklimming van de meer dan 8000 meter hoge top. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

jong meisje, niet schuchter nog brutaal. Steeds vrolijk als een seisje en reuze muzikaal. Zodra zij 2-3 tellen alleen gelaten werd, dan

Het meisje vond hem moedig en koen en kloek van geest. En ziet, zij trouwden spoedig en vierden hun bruiloftsfeest. Kunt u veronderstellen wat daar gegeten werd? Natuurlijk die forellen. Nee, spruitjes.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne heeft met een droneaanval een Russisch containerschip op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. Het schip is onderdeel van het Russische staatsbedrijf Rosatom. De 17 bemanningsleden overleefden de aanval. Rusland en Oekraïne voeren de laatste weken vaker aanvallen uit op schepen in de Zwarte Zee. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moesten wekenlang in quarantaine na de opname van een patiënt met het Hantavirus. Uit onderzoek van het ziekenhuis blijkt dat dit voorkomen had kunnen worden. Door tijdsdruk, beperkte kennis en miscommunicatie beschermden medewerkers zich onvoldoende tegen het virus. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. En dan het weer. Nog geruime tijd zonnig en er staat bijna geen wind. Het koelt later vanavond wel flink af naar 8 tot 9 graden in het noorden en zo'n 14 in het zuiden. Morgen veel zon en tropisch met 26 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De EU-ambassadeurs komen maandag bijeen over de migrantencrisis in Ceuta. Ruim 48.000 migranten keerden terug naar Marokko. Maar de situatie leidde tot felle kritiek op Spanje. Italië en andere landen voerden extra grenscontroles in binnen de Schengenzone. Solidariteit binnen de EU staat onder druk. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. 12 medewerkers van het Radboud Universitair Medisch Centrum moesten wekenlang in quarantaine na opname van een patiënt met het hantavirus. Onderzoek wijst op miscommunicatie en tijdsdruk. De patiënt werd niet op de speciale isolatieafdeling behandeld, wat quarantaine had kunnen voorkomen. De patiënt is inmiddels ontslagen. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen gisteravond ontruimd vanwege een verdachte auto. Er lagen geen explosieven in, maar wel harddrugs en vuurwapens. 3 mannen zijn aangehouden. De auto reed eerder weg bij een controle op de A27, waarna de politie de achtervolging staakte. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon en blijft het droog met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden en de wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.

0: Ja hoor, hier ben ik weer.
1: Ik draai een plaatje voor jou, omdat ik veel van je hou. Van jou.
0: Van jou. Ja, Jukebox met Arie. Mijn naam is Arie en ik zeg een hele goede avond. Het is zaterdag 1 augustus. Hoogste tijd bij Roze Radio van 7 tot 9. Jukebox met Arie. Vanavond is het een klein beetje anders. Niet zo heel veel, maar wel een beetje anders. Want je hoort vanavond ook Imca Marina, Robert Long, Willeke Alberti, Benny Nijman, André van Duin, Gerard Joling. En waarom? Voor de Kennel Pride die bezig is in Amsterdam. Of misschien nu afgelopen is met als ze aan het feesten zijn in de stad. Dat kan natuurlijk ook, maar ik ben niet live aan het kijken. Maar in ieder geval voor de LHBTIQ+. Voor die mensen ga ik het doen. Gewoon even een klein beetje aandacht dat iedereen is zoals hij is.

vieze humor, een tikkeltje pijn, Amsterdam. Wat gein en een traan en een hoop sentiment,

stappen en gaan Amsterdam. Een oude matras en een stoel in een gracht, waar iedere mokemer stiekem om lacht. Amsterdam. Een tram afgelaaien, een oud carillon,

Ja, speciaal voor Amsterdam, André van Duin. Mooi Amsterdam en dat allemaal voor de LHBTIQ plus mensen die daar aanwezig zijn in Amsterdam. Want het is op het moment heel druk. Zo druk dat je Amsterdam helemaal niet meer binnenkomt. Die mensen kunnen voorlopig ook niet naar huis.

Monique Smit was dat op jouw zaterdagavond niet naar huis. Nee, voorlopig niet. Want we blijven lekker luisteren tot 9 uur. En als een ding wat vaststaat, dan was Monique Smit niet naar huis. Hier is Senna en Sven Versteeg.

Jong en dom geweest, of de laatste single van Tina Martin staat al weken op nummer 3. En waarschijnlijk blijft hij dan nog wel eventjes staan, want het gaat heel goed met de zwoele zomernachten. En natuurlijk met Cheerio. Die staan nog steeds op 2 en 1, maar die hoor je later in het programma.

0: De nieuwe single van Vincent. En die ene, dat ben jij of al... ja, dat ben jij inderdaad, zijn nieuwe single. En ja, hij loopt lekker, hij stijgt ook lekker. En het gaat gewoon allemaal lekker door met Vincent.
1: Ik ben Stef Ekkel en ook mijn nieuwe single is hier te horen.
0: Dat doen we nog eventjes opnieuw, want dat gaat helemaal niet goed. Ja, ik ben met drie dingen tegelijk bezig. Eigenlijk zou je het moeten zien.
1: Hallo lieve luisteraars, ik ben Stef Ekkel en ook mijn nieuwe single is hier te horen op Rozo Radio.
0: Ja hoor.

De nieuwe single van Stef Eckel. En de klok die tikt maar door. Ja, tot de klok van 9 uur. Dan is dit programma afgelopen. Maar zover zijn we nog lang niet.

0: Kimberly Fransen.
1: Denk ik aan jou.
0: Als ik dan denk aan jou. Als ik dan denk aan jou. Zaterdagavond Rozo Radio. En we gaan weer even...

0: het geluid van Benny Nijman. Dan mocht je nou denken, ja, dat is een hele oude, ja, dat klopt. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. En dat allemaal voor de LHBTIQ+ in Amsterdam. Want daar is volop feest, daar is het genieten. En want in de grachten hebben de boten gevaren. Op het moment zijn ze overal de stad ingegaan, denk ik. En zijn ze lekker aan het feesten. En er nog eentje. Hier is Willeke Alberti.
1: Gekozen tot het beste liedje van de laatste.

Ja, dat was Willeke Alberti aan de Amsterdamse grachten. En wat je geaardheid ook is, iedereen houdt van je.

in de sterren.nl 25 staat hij op 1. Maar wij hanteren de oranje top 30. Dan staat hij op 2. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Ik heb een verzoekje.

Ja, dat staat bij Marianne Weber. Ik moet toch eens een beetje in mijn archief gaan leggen snuffelen, want die plaat die heb ik ook, maar ik moet hem eventjes op gaan zoeken. Voor jou geen tranen 2.0. En ja, waarom zeg ik dit? Het lijkt niet zo op Marianne Weber. Een heel andere stem. Maar daarom niettemin, ook voor Amsterdam, hoe je geaard bent, maakt niet uit. Voor jou geen tranen.

0: Maar het hoog gaan we samen met Billy Dans en Gappie Sappie. En houd er even rekening mee. We lopen naar de klok van 8 uur, maar...
1: Ook het komend uur. De beste Nederlandstalige hits.

0: Ja, vandaag was heel de dag de Kennel Pride in Amsterdam. En dus voor de LHBTIQ plus mensen. Ik kan er even niet op komen wat het woord, maar in ieder geval daarvoor. Hoe je ook geaard bent, maakt helemaal niet uit. We houden allemaal van elkaar. En ja, zo hoort het gewoon, toch? We zijn toe aan de...
1: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van dit.

Het gaat weer lekker met Sieneke. Ik doe wat ik wil en dit is de broer van... Ja, van wie? Misschien dat je dat hoort. Hij komt wel uit Amsterdam.

0: dat was niet zo moeilijk toch? Stanley Hazes, alsjeblieft, laat me zeggen.
1: Schat.
2: Af en toe slaap je hier.

0: Jeroen van de Boom, vriend van de Hazesfamilie en luchtballon.
1: Boezemvrienden word je niet, je merkt het later pas. Je denkt opeens, ik ken jou al vanaf de eerste klas. We hebben samen leren rekenen en schrijven. Je weet niet hoe het is ontstaan, maar het zal nooit meer overgaan. Want boezemvrienden zullen boezemvrienden blijven.

Ja, het programma een klein beetje aangepast in het gebeuren daar in Amsterdam. De Canal Parade, ofwel de LHBTIQ+ genootschap. Ja, zullen we het zo noemen? Je weet.

0: Ja, Jeffrey Hayes en Loco. En daarvoor hoorde je natuurlijk Robert Long met Boezemvrienden. En hoe kom je aan die plaat? Nou, ik wilde vanavond het programma voor gaan bereiden. En dat was dan op de LHBTIQ+. We kunnen het niet genoeg zeggen. En toen kwam een radiocollega van de RTS. Die kwam erop van, nou, waarom draai je dus Robert Long niet? En Imca Marina enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou Fred, bedankt. Ik heb het gedaan. Dit.
1: Zomer op je radio. Met alleen de beste hits.
0: Oh.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Ja, ik vond het wel, hoor. Oh, nou ja. John Westwell, dat zal met Lange Frans en alles wat ik zoek. We hebben nog een keer Lange Frans.

Hey, dit moet liefde zijn. Gisteren was het feest bij Matthijs en vanavond misschien ook wel. Heb je hem gezien gisteren?

Ja, gisteren was hij erbij hoor. Tros Muziekfeest op het plein. En dat was in Moergestel. We hadden het over Matthijs Koning. Gisteren was het feest een groot feest. Want ja, zo te zien was het heel gezellig. We gaan dansen.

0: ja, het is alweer de hoogste tijd om afscheid te gaan nemen op deze zaterdagavond.
1: Ben jij de avond, ik ben mij en de jukebox.
0: Ja, dat was ik, tot de klok van 9 uur.
1: Ik draai een plaatje voor jou, omdat ik veel van je hou.
0: En dat heb ik gedaan. Je hoorde nog Melissa Smilda en Als de zon weer schijnt. Dat was het weer voor deze zaterdagavond. Hier bij Rozo Radio, Jukebox met Arie. Mijn naam is Arie, ik ben er maandag ook weer. Bij het programma In The Mood met Mieke. Aanstaande woensdag. 60 jaar platenkast met Nout. En mocht het allemaal niet lukken, zou ik zeggen, tot volgende week. Blijf luisteren naar Rozo Radio. Bedankt voor het luisteren. Houdoe, fijn weekend.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch containerschip van Rosatom op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. De 17-koppige bemanning overleefde. Het schip vervoerde bevroren voedsel en bouwmaterialen nabij Novorossiysk. Zelensky bevestigde de aanval en meldde ook aanvallen op 3 Russische olieraffinaderijen. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht, een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag met een minuut stilte. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen ontruimd vanwege een verdachte auto met mogelijk gevaarlijke stoffen. Er lagen geen explosieven in, maar wel vuurwapens en harddrugs. 3 mannen zijn aangehouden. De auto was eerder op de snelweg A27 gesignaleerd met gestolen kentekenplaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In de Gironde mogen 208.000 van de 224.000 geëvacueerde mensen terugkeren naar huis nu de bosbrand onder controle is. De brand verwoestte 42.000 hectare. In het departement Var woeden nog hevige branden waarbij 1.500 brandweerlieden zijn ingezet. In Griekenland evacueerden 300 mensen over zee bij Porto Germeno. Vier mannen moeten dit najaar in Duitsland voor de rechter komen wegens de vermeende verkrachting en mishandeling van een dakloze vrouw van 33. Twee verdachten zijn minderjarig. De vrouw werd in november vorig jaar halfnaakt en geboeid aangetroffen in een tuin in Soest na maandenlange gevangenschap en misbruik. De Canal Parade in Amsterdam verliep zonder grote incidenten. 80 boten voerden door de grachten voor honderdduizenden bezoekers. Premier Jette en minister Yesilgöz waren aanwezig. Pro-Palestina-demonstranten zorgden voor kleine verstoringen. Eén persoon werd aangehouden wegens het ontbreken van legitimatie. In Congo groeit de ebola-uitbraak door met 3.500 besmettingen sinds mei. Bijna de helft overleed. Er is nog geen behandeling of goed vaccin. Techbedrijf Meta verkocht vorig jaar 7 miljoen AI-brillen met camera's, wat privacyzorgen oproept. In Europa helpt rewilding met grote grazers biodiversiteit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Eiken staat weer op de bus te wachten. Zaterdagavond, de mist slaat op haar bril. Het is weer net als andere nachten, een lege bus, de straten stil.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Moskou vielen bij een explosie in een restaurant 3 doden en raakten 15 mensen gewond. De explosie, vermoedelijk door gas, gebeurde in een van de 7 zusters, Stalinistische wolkenkrabbers. Het restaurant was gesloten voor een besloten evenement. Daarna brak brand uit. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht, een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag, met een minuut stilte. Franse premier Sébastien Lecornu meldt dat natuurbranden in Frankrijk over het algemeen onder controle zijn. De branden woeden nabij Bordeaux en in Var, tussen Marseille en Cannes. In Var stak de brand in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw op. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio. Time, time, time, time, time.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 mensen omgekomen en 15 gewond geraakt. Het restaurant was gesloten voor een besloten evenement. Volgens onbevestigde berichten werd de verjaardag gevierd van generaal Alexander Tsjajko, opperbevelhebber van de Russische luchtmacht. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. Europese ministers van Justitie houden dinsdag spoedberaad na de massale oversteek van migranten van Marokko naar Ceuta. EU-voorzitter Ierland riep de vergadering samen op verzoek van ruim 20 lidstaten. Circa 50.000 migranten dongen deze week de Spaanse exclave binnen. Italië schortte erop cennen op voor reizigers uit Spanje. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling is daardoor onmogelijk. De centrale levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit, maar produceert nu slechts een kwart. Hongarije importeert voor honderden miljoenen euro's. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

If I could just hold you.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

And I've got a woman, she lies asleep. When she wakes,

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.